maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas mooi op. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas mooi op.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Ik heb een syndicaat, ik heb een agent. De een werkt per tarief, de ander op percent. Degene die, zoals ik,

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Na de aardbeving van gisteren zijn in Colombia al 33 naschokken geregistreerd. Volgens de Colombiaanse geologische dienst hadden die een kracht tussen 1,4 en 4,8. De aardbeving, die een kracht had van 7,4, heeft minstens aan 111 mensen het leven gekost en naar verwachting loopt dat getal nog op. De hulpdiensten zijn op zoek naar mensen die nog vastzitten onder het puin. Verschillende gebouwen zijn ingestort. De EU, de VS en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Het Turkse parlement heeft gisteravond een baanbrekende wet aangenomen die de reïntegratie mogelijk maakt van voormalige PKK-strijders. Het is een belangrijke volgende stap in een vredesproces tussen de Koerdische beweging en de Turkse staat. De wet, die met een ruime meerderheid is aangenomen, maakt het mogelijk dat gevangenisstraffen voor PKK-leden worden opgeschort en rechtszaken worden uitgesteld of stopgezet. PKK-leider Öcalan zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. De regeling treedt pas in werking nadat PKK zich heeft ontwapend en ontbonden, zoals vorig jaar beloofd. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker 5 mensen omgekomen en 20 mensen gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen in Zaporizhia, in het zuidoosten van het land. Volgens de gouverneur zette Rusland er ballistische raketten en vliegtuigbommen in om industriële installaties en infrastructuur aan te vallen. Rusland lanceerde ook raketten op Kiev. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad ontstonden verschillende branden. Daardoor raakte volgens de autoriteiten 1 persoon gewond. En Delphine Nkansa heeft op het EK Atletiek in Birmingham de eerste Belgische medaille veroverd. De Belgische sprinter won brons op de 100 meter. Nkansa liep de finale in 11 seconden en 600ste. Dat is een persoonlijk record. De Britse Amy Hunt won goud in 11 seconden. We krijgen een zonnige dag met af en toe wat hoge wolkensluiers. Het wordt tot 29 graden. Ook de volgende dagen zijn zonnig en nog warmer. De komende 3 dagen liggen de maxima boven de 30 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: BNL Conscious Cultural Connecting.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL.
2: Bewust niche luisteren.

0: right there. Just hold on to happier times. All right, darling.
1: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: BNL Nieuws.
1: Na de aardbeving van gisteren zijn in Colombia al 33 naschokken geregistreerd. Volgens de Colombiaanse geologische dienst hadden die een kracht tussen 1,4 en 4,8. De aardbeving, die een kracht had van 7,4, heeft minstens aan 111 mensen het leven gekost en naar verwachting loopt dat getal nog op. De hulpdiensten zijn op zoek naar mensen die nog vastzitten onder het puin. Verschillende gebouwen zijn ingestort. De EU, de VS en de Verenigde Naties hebben al hulp aangeboden aan Colombia. Het Turkse parlement heeft gisteravond een baanbrekende wet aangenomen die de reïntegratie mogelijk maakt van voormalige PKK-strijders. Het is een belangrijke volgende stap in een vredesproces tussen de Koerdische beweging en de Turkse staat. De wet, die met een ruime meerderheid is aangenomen, maakt het mogelijk dat gevangenisstraffen voor PKK-leden worden opgeschort en rechtszaken worden uitgesteld of stopgezet. PKK-leider Öcalan zei vorige zomer vanuit de gevangenis dat de gewapende strijd tegen Turkije na 40 jaar definitief voorbij was. De regeling treedt pas in werking nadat PKK zich heeft ontwapend en ontbonden, zoals vorig jaar beloofd. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht zeker 5 mensen omgekomen en 20 mensen gewond geraakt. De meeste slachtoffers vielen in Zaporizhia, in het zuidoosten van het land. Volgens de gouverneur zette Rusland er ballistische raketten en vliegtuigbommen in om industriële installaties en infrastructuur aan te vallen. Rusland lanceerde ook raketten op Kiev. In het centrum van de Oekraïnse hoofdstad ontstonden verschillende branden. Daardoor raakte volgens de autoriteiten 1 persoon gewond. En Delphine Nkanza heeft op het EK Atletiek in Birmingham de eerste Belgische medaille veroverd. De Belgische sprinter won brons op de 100 meter. Nkanza liep de finale in 11 seconden en 600ste. Dat is een persoonlijk record. De Britse Amy Hunt won goud in 11 seconden. We krijgen een zonnige dag met af en toe wat hoge wolkensluiers. Het wordt tot 29 graden. Ook de volgende dagen zijn zonnig en nog warmer. De komende 3 dagen liggen de maxima boven de 30 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Zit jij momenteel ook met je handen in het haar? Of kun je wel wat rust gebruiken? Wat dacht je van een bad in de Good Beer Spa? Geen gewoon water, maar een zalig wellnessmengsel met hop en gist. En ja, de tapkraan staat naast je bad. Kijk nu op onze Facebookpagina. Laat weten welk biertje jij het liefst drinkt. En wie weet, lig jij binnenkort te dobberen.

Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor...

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: Vlaanderen houdt voorlopig vast aan het oudere vaccin tegen pneumokokken. Dat heeft HLN vernomen. Nochtans beschermt een nieuwer vaccin tegen meer varianten van de bacterie. 4 Vlaamse kinderen overleden vorig jaar aan een pneumokokkeninfectie. Overschakelen is niet zo eenvoudig. Van het nieuwe vaccin zijn 4 dosissen nodig in plaats van 3. Kind en gezin biedt het oudere vaccin gratis aan. Ouders die voor het nieuwe kiezen, moeten daarvoor zelf €268 betalen. In Leopoldsburg is een man van 41 aangehouden op verdenking van moord. Hij zou zaterdagavond zijn partner aangereden hebben met zijn bestelwagen toen ze terugkwamen van een festival. De vrouw van 40 overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De man had te veel gedronken. Hij ontkent dat hij de vrouw bewust heeft aangereden. Het parket onderzoekt nog wat er precies gebeurd is. Michiel van de Weert is overleden. Hij leed aan progeria, een zeldzame genetische ziekte waardoor het lichaam veel sneller veroudert. Van de Weert werd in 2003 bekend bij het grote publiek. Hij was toen nog een kind. Later bouwde hij ook een carrière uit als DJ en influencer. Artsen gaven hem oorspronkelijk minder dan 12 jaar. Hij is uiteindelijk 28 geworden en was daarmee een van de oudste progeria-patiënten ter wereld. De gemiddelde levensverwachting van mensen met de aandoening is 15 jaar. In Colombia is het dodental van de zware aardbeving van gisteren opgelopen tot 132. Bijna 600 mensen raakten gewond. Zo'n 1500 huizen zijn beschadigd en zeker 60 gebouwen storten in. Hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Er zijn al tientallen naschokken geweest. In het getroffen gebied is de noodtoestand afgekondigd. De Verenigde Staten, de Verenigde Naties en Europa hebben al noodhulp beloofd. Het is en blijft zonnig. De temperatuur komt uit op zo'n 29 graden. Ook de volgende dagen blijft het zomeren. Donderdag en vrijdag halen we tot 35 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: 15 jaar Vespa Club de Tessenderlo Ham. Dat vieren we tijdens Vespalooi op 22 en 23 augustus op de Vismarkt in Tessenderlo Ham. Zaterdag rijden de Classic Vespas een prachtige tocht van 85 kilometer. Zondag wordt het dan weer feest voor iedereen. Moderne en klassieke Vespas zijn welkom voor een rit van 30 of 60 kilometer. Geen Vespa, geen probleem. Kom genieten van de heerlijke foodtrucks, gratis kinderanimatie, de Vespa-markt en het Vespa-museum. Twee gratis live-optredens, de Italiaanse formatie We Too met Rocco en Arturo en aansluitend Back to the 60s, The Milkman. Feesten doen we bovendien aan democratische prijzen. Vespisten schrijf je ter plaatse in vanaf 10:30 en beleef Vespalooi, het gezelligste Vespa-weekend van de zomer in Tessenderlo Ham. Be there.
1: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
2: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: beautiful. I think we got it, guys. Right, everyone have a cup of tea now.
1: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
2: Wij brengen je hoofd tot leven.
3: BML.

zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werk en met zijn krant. Hij eilt nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen met ritme van

maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt, de morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heus de Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNL.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Cultureel verbindend, muzikaal verrijkend. BNL.

0: Natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: In de Antwerpse haven heeft de douane gisteren meer dan 105 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat gebeurde op een schip uit Panama. De drugs zaten verstopt tussen bananen en bevroren vlees. Een gespecialiseerde firma gaat ze vernietigen. Ons leger maakt zich zorgen over mogelijke Chinese spionage. De dienstwagens van verschillende generaals en van de defensiechef zijn daar geproduceerd. Daardoor bestaat de vrees dat China de wagens kan volgen en mogelijk ook toegang kan krijgen tot telefoons die ermee verbonden zijn. Defensie laat de voertuigen onderzoeken en wil voortaan alleen nog Europese auto's aankopen. Flexijobbers kunnen binnenkort mogelijk aan de slag bij de lijn als buschauffeur, technieker of controleur. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder steunt het plan. De vakbonden verwerpen het. Ze waarschuwen voor mogelijke problemen met de veiligheid, de opleiding en de uurroosters. De bonden vrezen ook dat niet alle flexijobbers zich zullen houden aan de wettelijke rij- en rusttijden. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt voor scharreleieren van Lerco. Ze worden teruggeroepen omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. De bacterie kan een voedselvergiftiging veroorzaken, vooral als je de eieren rauw eet of verwerkt. Op de website van het FAVV vind je de stempelcodes van de betrokken eieren. Wie ze gekocht heeft, wordt gevraagd ze terug te brengen naar de winkel. De eieren zijn onder meer verkocht bij Colruyt en De Leize. Er zijn nu al 9 doden geteld na de Russische raketaanvallen in Oekraïne. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Rusland zou industriële installaties in verschillende steden, zoals Kiev en Zaporizhia, geviseerd hebben. Oekraïne nam dan weer een Russische olieraffinaderij in West-Siberië onder vuur. Er brak brand uit, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich vlot geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Ze won haar reeks in 25 seconden en 57 honderdste. Daarmee bleef ze amper 2/10 boven het Belgisch record. En Florien Gaspar gaat door naar de halve finales van de 100 meter schoolslag. We kunnen genieten van een prachtige zomerdag met veel zon en af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur ligt in de buurt van 30 graden. Morgen wordt het nog een graadje warmer. En ook daarna blijft de zomer in het land. Donderdag en vrijdag kan het kwik zelfs oplopen tot 35 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: Van wit gewassen tot zwart bepakt.
2: BNL. BNL.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: In de Antwerpse haven heeft de douane gisteren meer dan 105 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat gebeurde op een schip uit Panama. De drugs zaten verstopt tussen bananen en bevroren vlees. Een gespecialiseerde firma gaat ze vernietigen. Ons leger maakt zich zorgen over mogelijke Chinese spionage. De dienstwagens van verschillende generaals en van de defensiechef zijn daar geproduceerd. Daardoor bestaat de vrees dat China de wagens kan volgen en mogelijk ook toegang kan krijgen tot telefoons die ermee verbonden zijn. Defensie laat de voertuigen onderzoeken en wil voortaan alleen nog Europese auto's aankopen. Flexijobbers kunnen binnenkort mogelijk aan de slag bij de lijn als buschauffeur, technieker of controleur. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder steunt het plan. De vakbonden verwerpen het. Ze waarschuwen voor mogelijke problemen met de veiligheid, de opleiding en de uurroosters. De bonden vrezen ook dat niet alle flexijobbers zich zullen houden aan de wettelijke rij- en rusttijden. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt voor scharreleieren van Lerco. Ze worden teruggeroepen omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. De bacterie kan een voedselvergiftiging veroorzaken, vooral als je de eieren rauw eet of verwerkt. Op de website van het FAVV vind je de stempelcodes van de betrokken eieren. Wie ze gekocht heeft, wordt gevraagd ze terug te brengen naar de winkel. De eieren zijn onder meer verkocht bij Colruyt en De Leize. Er zijn nu al 9 doden geteld na de Russische raketaanvallen in Oekraïne. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Rusland zou industriële installaties in verschillende steden zoals Kiev en Zaporizhia geviseerd hebben. Oekraïne nam dan weer een Russische olieraffinaderij in West-Siberië onder vuur. Er brak brand uit, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich vlot geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Ze won haar reeks in 25 seconden en 57 honderdste. Daarmee bleef ze amper 2/10 boven het Belgisch record. En Florien Gaspar gaat door naar de halve finales van de 100 meter schoolslag. We kunnen genieten van een prachtige zomerdag met veel zon en af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur ligt in de buurt van 30 graden. Morgen wordt het nog een graadje warmer. En ook daarna blijft de zomer in het land. Donderdag en vrijdag kan het kwik zelfs oplopen tot 35 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Heb je zelf info of een evenement te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: Goedemiddag.
1: BNL Nieuws.
2: In de Antwerpse haven heeft de douane gisteren meer dan 105 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat gebeurde op een schip uit Panama. De drugs zaten verstopt tussen bananen en bevroren vlees. Een gespecialiseerde firma gaat ze vernietigen. Ons leger maakt zich zorgen over mogelijke Chinese spionage. De dienstwagens van verschillende generaals en van de defensiechef zijn daar geproduceerd. Daardoor bestaat de vrees dat China de wagens kan volgen en mogelijk ook toegang kan krijgen tot telefoons die ermee verbonden zijn. Defensie laat de voertuigen onderzoeken en wil voortaan alleen nog Europese auto's aankopen. Flexijobbers kunnen binnenkort mogelijk aan de slag bij de lijn als buschauffeur, technieker of controleur. Minister van Mobiliteit Annick de Ridder steunt het plan. De vakbonden verwerpen het. Ze waarschuwen voor mogelijke problemen met de veiligheid, de opleiding en de uurroosters. De bonden vrezen ook dat niet alle flexijobbers zich zullen houden aan de wettelijke rij- en rusttijden. Het Federaal Voedselagentschap waarschuwt voor scharreleieren van Lerco. Ze worden teruggeroepen omdat ze mogelijk besmet zijn met salmonella. De bacterie kan een voedselvergiftiging veroorzaken, vooral als je de eieren rauw eet of verwerkt. Op de website van het FAVV vind je de stempelcodes van de betrokken eieren. Wie ze gekocht heeft, wordt gevraagd ze terug te brengen naar de winkel. De eieren zijn onder meer verkocht bij Colruyt en De Leize. Er zijn nu al 9 doden geteld na de Russische raketaanvallen in Oekraïne. Meer dan 20 mensen raakten gewond. Rusland zou industriële installaties in verschillende steden zoals Kiev en Zaporizhia geviseerd hebben. Oekraïne nam dan weer een Russische olieraffinaderij in West-Siberië onder vuur. Er brak brand uit, maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Op het EK zwemmen in Parijs heeft Roos van Otterdijk zich vlot geplaatst voor de halve finales van de 50 meter vlinderslag. Ze won haar reeks in 25 seconden en 57 honderdste. Daarmee bleef ze amper 2/10 boven het Belgisch record. En Florien Gaspard gaat door naar de halve finales van de 100 meter schoolslag. We kunnen genieten van een prachtige zomerdag met veel zon en af en toe wat hoge wolkensluiers. De temperatuur ligt in de buurt van 30 graden. Morgen wordt het nog een graadje warmer. En ook daarna blijft de zomer in het land. Donderdag en vrijdag kan het kwik zelfs oplopen tot 35 graden.
1: Dit was het BNL Nieuws.
3: Heb je zelf info of een activiteit te melden op Radio Benelux? Mail dan naar redactie@radiobenelux.be.

0: gelukt?
1: Oh, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
0: Mogen we er nog maken?
1: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op Frittel.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.
1: BNL Radio, van pop tot jazz, van fluisterzacht tot loeihard.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor

0: BNL Nieuws.
1: 42 gezinnen uit Dilbeek, Lennek en Roosdaal in de Brusselse rand trekken naar de rechtbank tegen een nieuwe nachtelijke vliegroute van de luchthaven van Zaventem. Ze dagvaarden de staat omdat ze vinden dat die route vorige zomer onrechtmatig is ingevoerd. Bovendien heeft die te veel impact op hun welzijn. Sommige gezinnen getuigen dat ze maar 3 uur per nacht kunnen slapen. Een uitspraak wordt begin volgend jaar verwacht. De Amerikaanse president Trump is stiekem via een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in de plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen door een dreiging van groeperingen die aan Iran zijn verbonden. Het Libanese parlement heeft gestemd voor het afschaffen van de doodstraf. Dat is een primeur in het Midden-Oosten. Minister van Justitie Adel Nassar noemt de beslissing historisch. De laatste executie in Libanon vond plaats in 2004. Op het EK Atletiek in Birmingham heeft landgenoot Thomas Carmois zich geplaatst voor de finale in het hoogspringen. Hij sprong over 2,23 meter. Chef Vermeire is uitgeschakeld. Simon Verherstraeten en Emile Boterman stoten door naar de halve finale van de 100 meter vanavond. Pauline Kokuit wist zich te plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Zeno van Nijgen gaat naar de halve finale van de 110 meter horde. En Camille Laus en Mariska Parewijk zijn uitgeschakeld in de reekse van de 800 meter. Het is zonnig vandaag en tot 27 graden. Ook de rest van de week veel zon en nog wat warmer. Vrijdag tot 35 graden. Vanaf zaterdag kan het onweren.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt. Chez Lamine.
1: Bewust niet geluisteren.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 0.

stilte die zo brult. Ik hoef geen uitleg over leven zonder jou. Maar hoor, hier draait toch alles door. De seconden tikken voort.

0: Goeie avond.
1: BNL Nieuws.
2: In de haven van Gent schakelen al maar meer bedrijven over op goederenvervoer per vrachtwagen. Door de aanhoudende droogte gaat transport over water nu trager. De sluizen stremmen vaker en schepen verliezen veel tijd met aanschuiven. De haven probeert het zoutgehalte in het kanaal Gent-Terneuze te beperken. Dat ligt al 3 keer hoger dan normaal. De sluizen blijven ook opnieuw enkele uren langer dicht. Bijkomende maatregelen zijn niet uitgesloten. De droogte bezorgt het transport over water intussen in heel Europa kopzorgen. Het waterpeil van de Rijn blijft laagterecords breken en staat vanmiddag op amper 15 centimeter. Het allerlaagste niveau sinds het begin van de metingen in 1880. De gevolgen voor de commerciële scheepvaart over de Rijn zijn groot. Volgens persbureau Reuters dreigen sommige schepen zelfs vast te komen zitten. Er zouden weken van aanhoudende regen nodig zijn om het waterpeil te doen normaliseren. Werkzoekende jongeren in Brussel vinden steeds moeilijker een job. Volgens Actiris, de Brusselse VDAB, lag het aantal werkzoekenden jonger dan 25 jaar in de hoofdstad vorige maand bijna 1/5 hoger dan in diezelfde periode vorig jaar. Van de zowat 100.000 ingeschreven werkzoekenden is nu ruim 10% jonger dan 25. De economische toestand treft jonge mensen zonder werkervaring het hardst, zegt Actiris. Bovendien daalt het aantal werkaanbiedingen in Brussel al 2 jaar. In Lokeren in het Waasland is opnieuw een paard positief getest op moeraskoorts. Het dier is geëuthanaseerd om verdere verspreiding te voorkomen. Op dezelfde manege was vorig jaar ook al een uitbraak van het virus. Dat wordt overgedragen via insectenbeten, bloed of besmet medisch materiaal. Het is nog onduidelijk of er meer paarden besmet zijn geraakt. Vorige week was er in ons land ook al een paard besmet met het Westnijlvirus. Het blijft erg warm en zonnig. Vanavond en vannacht licht bewolkt en tot 16 graden. Morgen tot 32 graden warm en nog altijd code geel. Donderdag kan het lokaal 35 graden worden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

handje? Is het jouw hand in die van mij? Met nog samen een drankje. Wanneer ik ooit eens oud mag zijn.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.
5: Lay, lady, love, don't care about my fight. Lay, lady, love, lay, lay, sit down.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen en Meet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: Dit is PN.

0: 15 jaar Vespa Club de Sendero Ham. Dat vieren we tijdens Vespalooi op 22 en 23 augustus op de vismarkt in de Sendero Ham. Zaterdag rijden de Classic Vespas een prachtige tocht van 85 kilometer. Zondag wordt het dan weer feest voor iedereen. Moderne en klassieke Vespas zijn welkom voor een rit van 30 of 60 kilometer. Geen Vespa, geen probleem. Kom genieten van de heerlijke foodtrucks, gratis kinderanimatie, de Vespa-markt en het Vespa-museum. Twee gratis live-optredens, de Italiaanse formatie We Too met Rocco en Arturo en aansluitend Back to the 60s, The Milkman. Feesten doen we bovendien aan democratische prijzen. Vespisten schrijf je ter plaatse in vanaf 10:30 en beleef Vespalooi, het gezelligste Vespa-weekend van de zomer in de Sendero Ham. Be there.
1: BNL, where music meets meaning.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Goedenavond.
1: BNL Nieuws.
2: In de bagagehal van de luchthaven van Zaventem is een vrouw van 22 uit Anderlecht betrapt met 2 koffers vol cocaïne, 51 kilo in totaal, met een geschatte straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De feiten dateren van eind juli, maar raakten nu pas bekend. De koffers zaten aan boord van een vlucht uit Sierra Leone in West-Afrika. De vrouw fungeerde als uithaler. Die kopen wel vaker een goedkoop ticket om zo na de security check naar de bagageband te lopen en met de koffers buiten te gaan. De vrouw is aangehouden, maar is thuis met een enkelband. Uit de haven van Antwerpen zijn de eerste 114 containers met podiumonderdelen van de mainstage van Tomorrowland naar Thailand vertrokken. Daar krijgt het dancefestival in december een eerste editie. Het transport gebeurt met een groot binnenschip dat normaal op de Rijn vaart, maar nu stil ligt door de extreem lage waterstand op die rivier. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Eind september komen alle onderdelen toe in Thailand en kan de heropbouw beginnen. In de buurt van de Parijse luchthaven Roissy-Charles de Gaulle is een hevige brand uitgebroken in een parkeergarage. Tientallen wagens van vakantiegangers die hun voertuig daar achterlaten bij vertrek hebben er vuur gevat. Op sociale media circuleren beelden van dichte rookwolken die tot in het centrum van Parijs zichtbaar zijn. De brandweer is massaal aanwezig. Nog in Frankrijk, in de kerncentrale van Grevelingen in het noorden van het land, liggen 3 reactoren stil door een massale toestroom van kwallen in het koelwater. Er kan maar 1 reactor van de 6 op volle kracht draaien. De centrale kampte al met problemen door de droogte en de vele hittegolven in Frankrijk. De centrale is de grootste van West-Europa en produceert stroom voor een groot aantal gezinnen en bedrijven in Frankrijk en daarbuiten. Voor de veiligheid zou er geen probleem zijn. Kwallen duiken deze zomer buiten. Gewoon vaak op aan de Franse kust. En na een nieuw doelpuntenrijk spektakelstuk is Union er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de play-offs voor de Champions League voetbal. Bij de Noren van Bodo Glimt ging het aan het eind van de tweede verlenging door de knieën en verloor met 3-2. Thuis had Union 3-3 gespeeld tegen de Noren. De Brusselse goals waren van Guilherme en Fousseini. De nacht is helder en zacht, minima tot 16 graden. Daarna snijden we een driedaagse aan met puffen en blazen. Tot 32 graden warm en op donderdag en vrijdag kunnen dat er lokaal 35 worden.
1: Dit was het BNL Nieuws.

0: goeie nacht. BNL Nieuws.
1: In de bagagehal van de luchthaven van Zaventem is een vrouw van 22 uit Anderlecht betrapt met 2 koffers vol cocaïne, 51 kilo in totaal, met een geschatte straatwaarde van 2,5 miljoen euro. De feiten dateren van eind juli, maar raakten nu pas bekend. De koffers zaten aan boord van een vlucht uit Sierra Leone in West-Afrika. De vrouw fungeerde als uithaler. Die kopen wel vaker een goedkoop ticket om zo na de security check naar de bagageband te lopen en met de koffers buiten te gaan. De vrouw is aangehouden, maar is thuis met een enkelband. Uit de haven van Antwerpen zijn de eerste 114 containers met podiumonderdelen van de mainstage van Tomorrowland naar Thailand vertrokken. Daar krijgt het dancefestival in december een eerste editie. Het transport gebeurt met een groot binnenschip dat normaal op de Rijn vaart, maar nu stil ligt door de extreem lage waterstand op die rivier. Volgende week volgen nog eens 50 containers. Eind september komen alle onderdelen toe in Thailand en kan de heropbouw beginnen. In de buurt van de Parijse luchthaven Roissy Charles de Gaulle is een hevige brand uitgebroken in een parkeergarage. Tientallen wagens van vakantiegangers die hun voertuig daar achterlaten bij vertrek hebben er vuur gevat. Op sociale media circuleren beelden van dichte rookwolken die tot in het centrum van Parijs zichtbaar zijn. De brandweer is massaal aanwezig. Nog in Frankrijk, in de kerncentrale van Grevelingen in het noorden van het land, liggen 3 reactoren stil door een massale toestroom van kwallen in het koelwater. Er kan maar 1 reactor van de 6 op volle kracht draaien. De centrale kampte al met problemen door de droogte en de vele hittegolven in Frankrijk. De centrale is de grootste van West-Europa en produceert stroom voor een groot aantal gezinnen en bedrijven in Frankrijk en daarbuiten. Voor de veiligheid zou er geen probleem zijn. Kwallen duiken deze zomer buitengewoon vaak op aan de Franse kust. En na een nieuw doelpuntenrijk spektakelstuk is Union er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de play-offs voor de Champions League voetbal. Bij de Noren van Bodo Glimt ging het aan het eind van de tweede verlenging door de knieën en verloor met 3-2. Thuis had Union 3-3 gespeeld tegen de Noren. De Brusselse goals waren van Guilherme en Fousseini. De nacht is helder en zacht, minima tot 16 graden. Daarna snijden we een 3-daagse aan met puffen en blazen. Tot 32 graden warm en op donderdag en vrijdag kunnen dat er lokaal 35 worden.
0: Dit was het BNL Nieuws.